alleen maar weten. Hier kunt de zin, zo vreest mij of nog was, gaan in het zeggen.